0: De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keer overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is Merwe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: actie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even.

0: Ja, dat is een beetje het thema van vandaag. Don't stop till you get enough. Gewoon door blijven gaan. Maar we hebben maar 2 uur.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
0: Zo, die knalde er even lekker in, hè, deze...

moest concessies doen. Of hij kwam vandaag, of hij komt morgen. En de morgen vond hij dan toch leuker, inderdaad. Ja, nee hoor. Morgen hebben we ook een uitzending in deze studio voor een collega. En daar vertel ik je straks nog wel meer over. Want we zijn druk bezig met een overgang, zeg maar.

kan dan zometeen vanmiddag tussen 12 en 2 gewoon de lunchbreak weer presenteren. Maar zover zijn we nog lang niet. We zitten nog midden in de aankondiging van Club 10. Het is vandaag eens even kijken, de 19e van de 9e. Het jaar nadert alweer de laatste 3 maanden. Zometeen september voorbij en dan is het oktober, november, december. En dan, oh. Ja, en dan begint het echt af te tellen pas. Ja, daar ga ik ook zo meteen nog meer over vertellen. Wat bedoel ik hier allemaal mee? Nou, het zijn in ieder geval heel veel hits op de radio. Want Henk is er niet. En je weet het, als Henk er niet is, dan is er meer muziek.

lekker hè. En dan is hij in één keer afgelopen. Deze Royals, muziek van Lord. En ja, blijft gewoon lekker hoor. Ik heb hem overigens ook op vinyl. En daar zat ik ook even aan te denken. Volgende week is het natuurlijk alweer de 26e. En dan gaan we weer gewoon lekker de hele ochtend vinyl draaien. Volgens mij zijn ik er ook bij.

do the same, then we get tired of looking at each other. Ja, het zou op zich ook wel weer een hoop problemen oplossen, denk ik. Als iedereen er hetzelfde uitziet. Ja, moet je wel een naamkaartje dragen, want anders weet je niet wie wie is. Dat is ook weer zo verwarrend allemaal. Even kijken, dames en heren, jongens en meisjes. Hebben we allemaal al gestemd voor de schijf van 5? Want we hebben er weer 5 op een rijtje staan, hoor. Even kijken wat er allemaal in de schijf van 5. Waarom doet hij nou niks? Ik heb hem net nog getest en toen deed hij het gewoon nog. Even kijken. Ja, die, da. Even kijken. Huh? Oh. Oké. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar op een of andere manier komt daar dus weinig geluid uit. Gisteren iets van onderhoud gedaan of zo aan een apparaat wat ik misschien niet had moeten doen. Oh ja, dat is hem. Let op, schijf van 5. Womack en Womack, daar kies je nummer 1 voor met de Teardrops. Lekkere jaren 80 plaat natuurlijk. Lekker. Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Die heeft nummer 2 gekregen vandaag. En daar is ook leuk op gestemd, hoor. Ja, zeker wel. En de Deepest Shade of Soul van de Urban Dance Squad heeft nog maar 1 stem. Die komt een beetje tekort. Die gaat het waarschijnlijk niet redden tot winnaar, zeg maar, vandaag. Nee. Ongelooflijk, maar Mam heeft 0 stemmen op dit moment. Ja, jullie kennen die plaat niet. Nou, Het was echt een gebbe dingetje ergens toen de tijd. Nederlandstalig plaatje. Met maar 1 woord namelijk. Sunday Bloody Sunday van U2. Die staat op dit moment met de meeste stemmen bovenaan. Dus ja, die heeft heel veel muziek. Heel veel stemmen. Nou, kunnen we even rustig aan doen. Ik word er helemaal hyper van, jongens. Hè? Lekker hoor. Even wat rust. Even wat diepere gedachten op de zaterdagmorgen. Wat dacht je hiervan? Splitsing en Recht uit het hart. Heb ik ook op vinyl. Zou ik die morgen ook draaien? Nou, ga ik eens over nadenken. Eerst zingen.

en het gekke is, ik weet nog precies waar ik die LP toen kocht van Splitsing. Recht uit het hart. Je hoorde hem nu niet van vinyl trouwens hoor, maar gewoon lekker uit het systeem. Maar ja, dat was 1990 dat ik die LP kocht. En ja, toen was dit al jaren daarvoor een hit geweest hoor. Maar ja, toch haalde ik hem nog even uit de bakken toen de tijd. Peter de Groot Kormelink, je hebt hem later nog leren kennen via de Jazzpolitie. En er was nog een bandje waar die in zat, maar weet ik eventjes niet meer. Maar Splitsing was, ja, dat was wel zijn doorbraak geloof ik. Het was die kale man, hè? Hij zong ook over wind en zeilen. In de zomer, lekker hoor.

een dikke nummer 1 hit in 2001 hè, met de dansplaat. Zagen we niet aankomen toen de tijd. Ik weet nog dat het rond toen de tijd nog Koninginnedag was. Ja, was toen nog Koninginnedag. Tegenwoordig Koningsdag natuurlijk. Maar de plaat kwam net de week ervoor uit. En er was iemand die zei tegen mij, die moet je hebben, die moet je hebben. Dat wordt er een, dat wordt er een. Nou, ik moet nog even een beetje bekijken. Nederlandstalige rap en zo. Ja, Extens hadden we daarvoor natuurlijk al een paar jaar daarvoor gehad. Ook een dikke nummer 1 hit, maar... Dit was die voor Brainpower. Ze hebben allemaal zo'n beetje één grote hit. Dat is altijd lekker. Dan weet je in ieder geval waar je aan kan linken. Als iemand zegt van over wie heb je het nou? Ja, die, je weet wel, die van Dansplaat. Ja. Even kijken, we hadden daarvoor ook nog lekkere muziek. Ja, zeker wel. We hadden alleen maar lekkere muziek. Muziek van James Blunt en A Taste of Summer. Nou, hey. Als je hier niet een beetje een zomers gevoel bij krijgt. Even lekker... Denk het wel hoor. Brian Ferry, Slave to Love. We doen hem in de lange uitvoering, want het is inderdaad 10:30. En een 10:30 betekent altijd tijd voor een maxi-single. 11:30 zometeen trouwens ook. Dus voor de mensen

je kent hem ook wel van Roxy Music en Slave to Love. Het is Merwe Radio op de zaterdagmorgen 19 september 2026. En morgen is het de 20ste. Ja, ze hadden mij ingedeeld bij onze vrienden van OZ 920 om morgenmiddag vinyl te gaan draaien. En ik kreeg van de week kreeg ik een berichtje van... ja, er valt een DJ uit en er valt een studio uit. Kan het bij jou in de studio? En kan jij zelf iemand regelen die dan ook mee presenteert? Nou, dames en heren, morgenmiddag niemand minder dan Henk van Valen gewoon op OZ 920. Dat is zijn debuut morgen. We gaan ons langzaam op voorbereiden

0: Dat was nog voor Hellfreeze, hè? Ja, later was het over, inderdaad. Maar het was inderdaad lekker even wat... dat noemen ze yard rock tegenwoordig, ben ik achtergekomen. Daar heb ik pas een heel artikel over zitten lezen. Over een nieuwe term in de muziekgeschiedenis. Historie of hoe je het ook noemen wil. Maar yard rock, dat is muziek voor als je met een jacht ergens op de oceaan zeilt. Of weet ik veel wat. Dan hoort er dit soort muziek bij. Nou goed, tot zo voor de Eagles. Even kijken, er komen een hoop berichten binnen. Eens even kijken of dat er nog iets is wat wij hier gaan melden. Nee, gaan we niks over melden. Maar het is wel lekker, want bij Club 10 is het altijd tweewegcommunicatie. U vraagt iets aan ons en wij geven daar antwoord op. En we kunnen gewoon lekker openlijk communiceren met elkaar. Dus heel wat anders dan gesloten appgroepen en zo, weet je wel. Muziek.
1: Sfeer, gezelligheid. Club 10.
0: Ja, je hebt wel eens van die groepen, dan is alleen maar geven, niks nemen, weet je wel. Dat is bij ons niet hoor. In Club 10 kan je gewoon zeggen wat je vindt. En je mag het allemaal onze kant op sturen, al kom je met honderden tegelijk. Ik vind het allemaal prima. Ik stuur de muziek jouw kant op, hè.

Het Club 10 uit deze studio. En daarvoor had ik het, geloof ik, al een jaartje of wat nog uit Limburg uit een studiootje gedaan. En lang daarvoor begonnen Henk van Valen en Jan-Willem Nederveen vanuit Sliedrecht al met Club 10. Dus ja, het is best een lekker langlopend programma hoor, hier. Het is Club 10 op Merwe Radio. Goedemorgen, zometeen.

0: altijd een hit in zwart-wit hebben. En ik was vorige week was ik op zoek naar een nummer. En daar had ik het ook met Henk over. Ik zei, ik moet Blue Moon of Kentucky hebben van Elvis. En dat is een hele oude plaat, een hele oude opname. Ja, daarom heet het ook een hit in zwart-wit natuurlijk. Maar die kon ik niet vinden in de computer. En ik wist, ik heb hem op cd. Dus ik heb net even de cd uit de kast gepakt om te kijken of dat ik het nou inderdaad bij het juiste eind had. Of dat dat nummer hier inderdaad op stond. En ja hoor, het is een live opname uit 1955. En dat is in Louisiana opgenomen. Want de cd heet ook Louisiana 55. Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky.
1: Blue Moon

Arizona en Oceans Away. En daarvoor Elvis Presley uit 1955. Een live-opname. Mono weliswaar. Ja, dat is niet zo heel gek uit die tijd. Maar dat heette in ieder geval Blue Moon of Kentucky. Lekker hoor. Even kijken. We hebben nog 10 minuten. 10 minuten. En daarna is het inderdaad.

kan dit, hè? Prince die heeft heel wat meidengroepjes uitgeprobeerd, zou ik bijna zeggen. Dat was onder andere Vanity 6. Nou, Vanity die zou een rol in zijn film krijgen. Dat ging niet door, kreeg ruzie. Dus ze stapte ook uit Vanity 6. En toen kwam Apollonia 6 en die scoorde een hit met Sex Shooter. Maar toen kwamen de Bengals ook net om de hoek. En toen had hij zoiets van, ja, maar daar ga ik inderdaad Manic Monday voor maken. En andere hits, maar hij scoorde toch nog wel voor andere artiesten ook grotere hits, hoor. Inderdaad, Sheila E. The Glamours Live bijvoorbeeld. Dat is ook allemaal van de hand van deze meneer. Het is Prince op de radio, het is Merwe Radio, het is Club 10. Ik zeg goedemorgen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

was erop gestemd. Even kijken. Ja, van alle stemmen ze hadden er ruim... even kijken. Oh, 19 stemmen voor deze groep. En als ik dan kijk naar Womack & Womack en Peter Kent, die allebei 7 stemmen hadden. Ja, daar kom je toch een klein beetje tekort. De Urban Dance Squad had 1 stem gekregen trouwens, voor de mensen die alle statistieken bijhouden voor vandaag. Dus ja, duidelijk hè. Dan...

Nee, nog geen zicht op Arie. Nee, we zien nog helemaal niks. Maar die is er zo meteen gewoon, hoor. Hey! Zo heet deze man inderdaad, die nu gaat zingen. Ferrari, Frank Ferrari. Hij

De oudere medemensen, was leuk hoor. Altijd leuk als er mensen een feestje geven. En dan komen wij graag natuurlijk. En september is natuurlijk sowieso voor ons discjockeys de drukste maand van het jaar. Want alle feestjes vallen altijd in december. Of september, ja. Het is echt niet te geloven.

Het is net of hij het Love Unlimited Orchestra hoort. Hè? Maar het was inderdaad toch gewoon orchestral manoeuvres in the dark. In de jaren 90 kwamen die in ene keer met deze hele fijne deun. Dream of Me. Een van de leukste platen zeg maar, uit die tijd ken ik me nog wel herinneren. En ook gewoon even zo'n momentje van rust op de radio. Hey! Wat leuk, wat gezellig dat jullie er allemaal nog even bij zijn. Even kijken. Nee, nog geen Arie in beeld, maar...

aapjes die hier op de radio klinken. In ieder geval gezellig, hè? Ja, zo meteen heb ik weer een lange voor je. Een maxi-single. Nou, het zou niet vervelend zijn als we hier een maxi-single van zouden kunnen krijgen. Het is fijne muziek, hoor. Ja, dit is namelijk muziek van ABBA. En dat blijft tijdloos. Does your mother know?

te vragen of dat moeten ze het allemaal weten. Volgens mij mag ik het allemaal zelf uitmaken. En als het er niet mee eens is, hoor ik het toch wel. Geen enkel probleem. Tegenwoordig hebben we leuke communicatiemiddelen. Mobiele telefoons, ja. Altijd bereikbaar, overal en altijd. Als je wat te melden hebt, laat het gerust even weten. Het kan natuurlijk via Facebook, de Messenger. Het kan via Instagram. En wat hebben we nog meer? Nou, er zijn mensen zat die mijn telefoonnummer hebben. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Tijd voor een lange. En wat denk je dan, hè, als je dit hoort? Och, wat waren dat mooie tijden. Eind jaren 80 kwam die uit. S-Express en S-Express.

Ja, er komt geen eind aan, hè? Deze fijne deun van de Yes Express en Team from Yes Express. Zo heet het, die hele fijne plaat. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. En weg ermee. Ja, nou ja, weg ermee. Hey. Was wel even lekker, hoor. Gewoon even terugdenken aan de tijd dat het leven nog een stuk makkelijker was, zou je bijna zeggen. De jaren 80. Wat was het allemaal prachtig. Dit is de nieuwe.

ze zijn weer terug hoor, de heer van Nickelback. Leaving Me Behind. Nieuwe muziek op de radio hier in de club. Dit is Club 10 op de radio. En ik heb zicht op de studio in Sliedrecht. En ik zie Arie de Jager gewoon alweer op zijn plekje zitten. Hij is er gewoon weer hoor, zometeen tussen 12 en 2 met de lunchbreak. En daarin zit natuurlijk het meeste nieuws uit de regio. Dus alles wat een beetje hier omgeving, of tenminste bij jullie. Ja, het is een beetje lullig als ik hier zeg, want ik zit in Brabant. Maar alles wat een beetje in de regio Sliedrecht, Arnhemsveld, Giessendam en omgeving gebeurt, hoor je zometeen tussen 12 en 2 bij de lunchbreak bij Arie de Jager. Nou, ik heb

En diverse Nederlandse artiesten die vertolken daar allemaal de leuke liedjes die we allemaal kennen uit de televisieserie. Waar we allemaal mee opgegroeid zijn natuurlijk. De heren Basje en Adriaan die hadden heel wat liedjes gemaakt. En ze hebben nu dus bedacht, we gaan daar een concert mee doen. 2 dagen dus, 22 en 23 april in Ahoy Rotterdam. Ik denk dat Mart Hoogkamp er ook komt. Want die heeft ook een liedje van Basje en Adriaan geleend.

Deze meneer, Tony Skaat, oftewel Peter van den Bos. En That's How I'm Living. Oh, wacht even, ik zou op deze knop drukken. Ja, even een klein beetje, ja, klein beetje dwars. Nou, kleintje, dat mag vandaag hoor. Ik bedoel, ik heb zo druk. Gekke huis vandaag.

of Kentucky. Vorige week mij helemaal de blubber gezocht naar die platen. En vandaag konden we hem eindelijk op zender gooien. Dus dat was wel even lekker. Wat heb ik voor dit uur bedacht? Nou, ook een lekkere gauwouwe. Misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Misschien heb je hem nog nooit gehoord. Hoor je hem vandaag voor het eerst. Maar ik vind hem wel lekker. De tekst. En ja, volgens mij is deze plaat wel vaker uitgebracht in diverse vormen. En ik weet ook niet of dat dit het origineel is. Maar hij is in ieder geval uit 1959. Dus hij is in ieder geval uit de begintijd. En dan heb ik het over Buck Owens. En je hoorde hem net al heel even beginnen. Maar nou gaat hij echt helemaal door. You've got me under.

Ooit uitgevoerd in ieder geval door Jesse Coulter samen met Waylon Jennings. Volgens mij heb ik die nog ergens op een LP of zo. Goed! Ja, het is hier vooral veel licht. Dus als je televisie kijkt en je denkt het zonnetje schijnt. Nou, nee hoor.

zonnetje schijnt hier ook, denk je dan. Maar het zijn vooral heel veel sterke lampen die we in de loop der jaren eigenlijk hier wel hebben geïnstalleerd. We moesten elke keer die camera's bijwerken om het licht een beetje fatsoenlijk te krijgen. En dan ga je daar een beetje in verdiepen. En het toverwoord was licht. Dus heel veel LED-lampen. Er hangen er hier een stuk of vier met flink vermogen, zeg maar, gericht op de dingen die in beeld komen. The sun always shines on TV. Dames en heren, we hebben nog een kleine 7 minuten. En dat betekent een plaatje of 2, 3. Als we het

met Sasha doet hij het dit keer. En Everlasting zijn de grootste hits op de zaterdagmorgen. Ik zei het al, zometeen na 12 uur niemand minder dan Arie de Jager. Arie heeft ook al de overstap gemaakt naar OZ 920. Maar morgen zit daar dus Henk van Valen. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Vergeet het niet om in te schakelen. Een hit in zwart-wit kunnen zijn, maar ik had zoiets van deze wil ik gewoon weer eens een keertje draaien. Gewoon omdat het kan, omdat het zaterdag is en omdat we vrij zijn, omdat we van de

muziek van Otis Redding. Otis die dood is, werd hij ook wel genoemd. Het was I Can't Turn You Loose. En daarmee zijn we voor deze aflevering van Club 10 aan het einde gekomen. Ik wens je een hele fijne...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het

1977, deze muziek van Stevie Wonder. Komt van het legendarische album The Key of Life. Het nummer is een eerbetoon aan de Yes-legende Duke Ellington. Die kort daarvoor in 1974 was overleden. Hebben wat een bekendste en meest bekende herkenbare blazenstiftjes uit de popgeschiedenis. Oh. Hey, goedemiddag, daar zijn we weer terug. 3 weken niet op de radio geweest. Oh, vakantie gehad, ja. Nog een beetje verwijt trouwens, lekker thuis dus. Ja, Peter, nog bedankt uiteraard voor de 2 uurtjes Club 10. We hebben weer genoten hier op deze zaterdagmorgen. Ja, lunchweek voor de vaste luisteraar. We zijn weer terug live hier vanaf het Dr. Langeveldplein. En we gaan weer tot aan 2 uur muziek en informatie verzorgen. Dus op die 105.4 en via DAB+ op het bekende kanaaltje 6A.

0: Cyrus. Seizoen van 2025. Samen met Lindsey Buckingham en de drummer van de Mick Fleetwood. Ja, Fleetwood Mac, hè?
1: Muziek en informatie. Blunt.
0: En daarvoor hoorde je de zomerzit van James Blunt. Days Like Summer uit de hitlijsten van

onze mediapartner RTV Dordrecht, want een juwelier van Leeuwen in de Dordtse binnenstad is vanochtend opnieuw overvallen. Twee in een zwart geklede mannen kwamen binnen en raakten in gevecht met een medewerker die klappen kreeg. Rond 22:30 rende het gewapende duo de juwelier op de Voorstraat. Een politiewoordvoerder laat weten dat er niets is buitgemaakt. De twee gingen er vandoor met een fatbike. Eind augustus was de juwelier ook al dupe van een overval. Toen sloegen de overvallers meerdere vitrines kapot met een hamer en vertrokken ook op een fatbike. Dus meld onze mediapartner RTV Dordrecht. Dus de juwelier in de Voorstraat wederom overvallen. Riverside Car Classic gaat zaterdag, dat is vandaag voor de 8e keer van start. Dit evenement waarbij zo'n 40 klassieke auto's meedoen. Start langs de Oude Maas aan de Laan van de Verenigde Naties bij Ames. Aan het eind van de route mogen ook kinderen instappen. Dus dit bericht is na te lezen via onze mediapartner RTV Dordrecht. Op donderdagmiddag 17 september werd de brandweer van Sliedrecht even na 12 uur opgeroepen voor een schuurbrand aan de Tobekkelaan. Ter plaatse bleek de brand woedde in de schuur aan de Roerdompstraat. De brandweer trof een beginnende brand aan en moest toegang verschaffen tot de tuin om de brand goed te kunnen bereiken. Ik heb begrepen dat ze hebben een schutting verwijderd. Je hoort ze sportberichten, want de VV Harningsveld die trapt het nieuwe seizoen feestelijk af op zaterdag 26 september. Eén club, één beleving. En deze dag staat op Sportpark Sluisweg in Harningsveld volledig in het teken van de officiële kick-off van het seizoen 2026-2027. Harningsveld nodigt alle als spelers, ouders, sponsoren, supporters en dorpsgenoten uit voor een spetterende dag vol voetbalplezier en gezelligheid. Dus volgende week zaterdag. Ook dit bericht is na te lezen via onze website www.mrtv.nl. Kijk even via het onderdeel sport. Volgende week zaterdag dus de kick-off aan de Sluisweg bij de VV Harningsveld. Zoals ik je net al vertelde, heb je nog een verzoekplaat of zo? Ik heb wat ruimte in het programma. 0184-420-488. Een klassieker, de Everly Brothers.

Kunt u door deze was al 2 weken terug. Ja, muziek van Samuel Welton was dat. En Russo, de plaat heette Boom. Lekker vrolijke uptempo plaat. Je hoorde meer in het programma Lunchbreak. Straks om 12:30 gaan we weer eens even kijken wat de Meteo Alblasserdam allemaal weer te melden heeft. Dat het weer dit weekend en de komende week gaat doen. Verder uiteraard, wat hebben we nog meer? Ja, nieuws van de Strekenberoep. Dus blijf lekker gezellig luisteren. Straks even een korte reportage van de Ronde van Hart van vorige week zaterdag in Giezenburg. Maar eerst even deze. Jason Mraz met I'm Yours.

grappig. De hoes die bij deze plaat hoort. Gewoon zo simpel getekend als Jason Mraz. Een microfoontje. En dan I'm yours. Meteo Amsterdam weer bericht gaan we zo doen. Ik heb even gekeken wat de files betreft hier in de regio. Het is rustig. Ik heb nog wel een mededeling. Want Rijkswaterstaat is afgelopen donderdag begonnen met het dichten van een sinkhole. Oftewel een spoelgat. Bij knooppunt Ridderkerk. De oorzaak is een gescheurde afvoerbuis van het regenwater. Volgende week, aankomende woensdag, zijn de werkzaamheden klaar. En kunnen weer alle rijstroken van de flyover, 3 stuks richting Europoort, weer worden gebruikt, meldt Rijkswaterstaat. Ja, we gaan het Meteo Amsterdam weerbericht doen. Ja, over eerst bewolking valt plaatselijk soms een buitje. Soms breekt de zon kort door. Het voelt warm aan vanmiddag. De temperatuur stijgt tussen de 20 en 23 graden. Zondagochtend is er afwisseling van bewolking. Er valt verspreid over het land een buitje. Ook morgen 17 tot 21 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig. Na het weekend wordt het beter. Kans op een bui af en toe. Voor het grote deel is het dan droog. En de wind neemt bovendien af. Het wordt een klein beetje zomers.

The Sun Always Shines on TV. Dit was AHA met Tochi. Grotendeels wordt dit programma ook AI voorbereid. En gaat de dame van, of de namen van de band maar niet uitspreken. Want dat wordt moeilijk. Zo, een reportage van de Streekomroep over de Grondelvaart. Vorige week zaterdag. Maar eerst even nog een klassieker. Ja, lekker terug in de tijd hoor, 1968. Een plaatje van The Foundations.

0: De Foundations 1968, Build Me Up, Buttercup, oftewel ja, een beetje liefdesverdriet. De zanger die klaagde dat een meisje Buttercup zijn hart telkens hoop geeft. Build Me Up om hem vervolgens teleur te stellen. Dat was al in 1968. Ongetekend heeft het vorige week zaterdagavond gemist, maar misschien ben je er wel geweest. De Gondelvaart op de Riezen. Om de 2 jaar wordt dat georganiseerd daar. We gaan even luisteren naar een reportage van vorige week zaterdag.
1: Ja, het carnaval op het water.
2: Uniek.
3: Ja, sprookjesachtig.
4: Er is lang naartoe geleefd, maar zaterdagavond was het dan eindelijk zover. De gondelvaart in Giessen-Oudekerk. Meer dan 20 gondels, waar maandenlang aan is gewerkt, betoveren de rivier de Giessen en brengen elk hun eigen verhaal tot leven.
3: Mooier dan de gemiddelde carnavalsoptocht of praalwagen. Ja, schitterend. En ja, het wordt mooier en mooier, gekker en gekker lijkt het wel. Dus ja, dus genieten.
5: Je ziet de gezelligheid, je ziet de reuring. Je ziet dat mensen er veel tijd en moeite in gestopt hebben. Je ziet dat dat verbroedert en dat is mooi.
2: Dit is echt een feest van het dorp. En het is heel apart, maar als de gondelvaart zegt, dan gaan alle mensen gaan denken, bedenken en bouwen.
4: De gondelvaart kent een rijke historie. De eerste editie vond al in 1945 plaats. Inmiddels vaart de vloot iedere 2 jaar over de Giessen. En de traditie is tijdens deze 40ste editie springlevend.
6: Nou, het blijft eigenlijk onverminderd populair. En wat je wel ziet is dat de bouwwerken gewoon echt wel steeds spectaculairder worden. Dus dat is echt, dat je denkt elke keer het kan niet mooier en dan toch kan het weer een stapje verder.
4: Bezoekers van jong tot oud kijken hun ogen uit. Maar wat is hun favoriet?
7: De duikboot.
8: De koekoeksklok.
9: Ik denk de Mexicaanse boot.
2: Die piramide, die vond ik wel heel erg mooi. En de onderzeeër ook.
10: Ja, ik denk toch het huisje van Up.
3: Asterix en Obelix, dat heeft toch ergens een soort jeugdsentiment. Dus ja, die vond ik heel mooi.
4: En zo wordt de traditie generatie op generatie doorgegeven.
6: Ik hoop dat je die gondelkoorts kan overbrengen op de volgende generatie, zodat dit gewoon in stand blijft.
11: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

country in de hitlijsten. 2026 uitgebracht deze plaat. Ella Langley, Houston, Texas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ja, lekker nummertje voor het programma Lunchweek. Ik loods je door de lunch tot aan 2 uur. Met de nieuwe single uit Volendam. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen.

De nieuwe single was dat van Monique Smit en Guido van der Graaf. Een hitje aan het worden hier in Nederland. Beter af alleen. Straks nog een reportage dit uur van de Streekomroep. En dat gaat over hoe reizen we nou nu met de afsluiting van de Papendrechtse brug. En wat vinden we ervan? Meer files en al die andere dingen nog meer. Maar eerst nog even klassieker. Earth, Wind & Fire 1978. Het werd uitgebracht op het succesalbum On and All. Het nummer ontstond nadat Maurice White de film Close Encounters of the Third Kind had gezien. Dus

0: Ga naar merwe-rtv.nl.
1: Nou ja, we gaan nu voornamelijk met de waterbus reizen. En we hebben heel veel regenkleding gekocht.
2: 2 maanden na de afsluiting van de Papendrechtse brug hebben veel inwoners van onze streek hun reisgedrag aangepast. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en OV-bedrijven. En dat terwijl juist eerst gevreesd werd voor enorme drukte op de wegen.
3: En het valt ons tot nu toe, laten we dat even duidelijk stellen, tot nu toe niet tegen. Dus er zijn geen echte monsterfiles. Af en toe loopt het wel echt vast omdat er dan een hoogtedetectiemelding is op bijvoorbeeld de tunnel de Noord of de Drechttunnel. Dus dan zie je wel dat de file snel oploopt omdat nu het een kwetsbaar netwerk is geworden. Maar voor de rest valt het eigenlijk niet tegen.
2: En dat komt voor een groot deel doordat veel reizigers alternatieve manieren hebben gevonden om van A naar B te komen. Dat zie je bijvoorbeeld op het water. De waterbus noteert in de eerste maanden sinds de brugsluiting 45% meer reizigers. En ook de gratis pontjes tussen Dordrecht en Papendrecht worden goed gebruikt. Waar normaal dagelijks gemiddeld 5000 tweewielers de Papendrechtse brug gebruikten om de Merwede over te steken, is dat aantal overstekers met 3000 gestegen naar 8000 per dag. Maar ook op het spoor zoeken forensen een alternatief. Voordat de scholen waren begonnen, steeg het gebruik van de Merwede-Lingenlijn met 35%. Dat streekgenoten anders zijn gaan reizen, ziet Rijkswaterstaat op de weg.
3: Dus nu is het nog steeds druk, maar we zien nu wel dat echt veel mensen toch hebben gekozen voor een alternatief. We zien ook dat de spitsen zijn opgerekt, dus mensen gaan voor de spits of na de spits. Dus die kiezen echt voor een ander tijdstip, dus dat is heel fijn.
2: De brugsluiting heeft ook duidelijke gevolgen voor de N3. Die rondweg krijgt nu meer dan een kwart minder verkeer te verwerken dan vorig jaar. Nu de dagen nog langer licht zijn en het nog niet ijskoud buiten is, ziet van veel mensen het reisgedrag er dus anders uit.
4: Dit is 2 keer zo lang als ik normaal moet, maar dat gaat gewoon doen.
5: Dat is wel een omschakeling.
4: Ja, zeker. Al 20 jaar niet gefietst.
5: Lekker fris met dit weer is het prima. Ik ben benieuwd hoe het met regen is. Ja.
3: Dan wordt het weer slechter en dan zie je dat mensen over het algemeen toch weer meer de auto gaan pakken. Dus we hopen dat de mensen die nu een alternatief hebben gekozen, dat ze dat doorzetten. En dat ze denken, nou ja, ik blijf gewoon in die trein. Zodat de mensen die echt van die weg gebruik moeten maken, dat die dat dan ook kunnen. Lunch.

Zaterdag vandaag 19 september. Lunchbreak op volle kracht weer. Terug van vakantie met muziek en informatie. Seizoen 26, 2027, 2028 gaan we op naar de Streekomroep. En weet je wat wij gaan doen? We gaan op naar de Weekendhit. De nieuwe Weekendhit. Je hoort hem zo na 1 uur. Maar eerst Nederlandstalig werk. Willem Bart.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Dit is Merwe Radio.
4: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Dit is Merwe Radio, met nu lunchbreak.

Wat een nummer. 3 minuut shuffle. Een echte plaat dus van de bekende DJ Edwin Evers. Jarenlang, 18 jaar lang, presenteerde hij Evers dat op Radio 538. Het was jarenlang de best beluisterde ochtendshow van Nederland. Nou, dat is een nieuwe single. Die heet Vaste Grond. Het lied dient als eerste single en voorbode voor zijn derde soloalbum wat hij gaat uitbrengen. April 2027 gaat het uitkomen, dus...

0: informatie, lunch.
1: Dat was muziek van Dua Lipa. Houdini, daarvoor een plaatje uit de hitlijsten. Cat's Eye Anymore hoorde je. Tweede uurtje lunchweek hier op deze zaterdag. Nog wat informatie voor u trouwens. Eens even kijken, want de zomerwandtijlen wordt morgen gehouden. Het hardloop-evenement stond gepland afgelopen zomer, 24 juni. Maar de organisatie voelde zich door de hitte genoodzaakt een streep door te zetten toen. Start en finish morgen vanaf de zomerwandtijlen zijn op sportpark Weeberg. Weeberg bedoel ik, bij de atletiekbaan Fortius. En zijn nog startbewijzen beschikbaar, maar dit artikel is geplaatst op 18 september. Dus probeer het even als je mee wilt doen. Een man raakte ernstig gewond bij een ongeval met een elektrische step in Alblasserdam. Dat is in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd, afgelopen nacht dus. Aan de Kortgene in Alblasserdam. Triest nieuws trouwens wat deze week in de media was vanuit Sliedrecht. Want een 69-jarige vrouw lag vorig jaar meerdere dagen dood in het Sliedrechtse zorgwoning. Terwijl personeel haar al dagen had gezien. De inspectie gezondheidszorg en jeugd IGJ is hierover geïnformeerd. En haar zoon Jermaine van Bommel doet nu zijn verhaal via de media. Het bericht is na te lezen via www.mervertv.nl. Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. We hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag, vanaf vandaag dus 9 september, komen daar de leden van de verenigingen uit onder andere de gemeente Hanningsveld en Sliedrecht. Want dan zenden wij in die regio vooruit in actie tijdens de grote clubactie. Dat wist hij weer. Ze

Even kijken wat de files betreft. Het is op dit ogenblik nog rustig. Nog wel een kort verkeersbericht, want de Merwedebrug bij Gorinchem die gaat 3 dagen helemaal dicht. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door een lichtere en dunnere laag. Verkeer moet omrijden en rekening houden met een uur extra reistijd. De afsluiting duurt van donderdag 24 september 9 uur tot en met maandagochtend 28 september 5 uur. Dus komende week, vanaf donderdag tot aanstaande maandag, is de Merwedebrug. A27, waar de problemen zijn, hè? Waar de vrachtwagens niet overheen mogen. 3 daagjes dicht. En dat allemaal voor onderhoud. Wat zal het voor files gegeven hier in de regio? 17 over 1, goedemiddag. Lunchje binnen. Ja, ondergetekende wel net. Een lekker broodje kaas op. En een broodje pindakaas. Ja, dat was lekker. We gaan even terug naar 1979. Rock With You, Michael Jackson.

is de nieuwe single van Roxanne Hazes. Van je mij. Misschien luister je ook wel eens naar de podcast van Met Samen met de Buur. Is ook altijd wel lachen. Dus een beetje gepromoot hier in dit programma. Roxanne Hazes dus met de nieuwe single Van je mij. We hebben straks nog wat reportages van de Streekomroep. Het gaat over die fietspaaltjes, vooral als het slecht verlicht is. Het fietspad moet je altijd uitkijken. Er staat ineens een paaltje midden op het fietspad, hè? Daar gaan we het over hebben, samen met de Fietsersbond. En talloze vogels die stierven de afgelopen zomer in het Dordtse Biesbos. We hebben ook nog een reportage van. En wat we ook hebben, dat is muziek op die 105.4. DHB Plus, kanaal 6A. Goedemiddag.

0: komt uit Australië, deze band. In excess. 1988, deze muziek. En het was een lekker power ballad. Ja, van het album Kick, K-I-C-K. Hè. Dus het is even dat je het weet. Ja, misschien gaat hij er wel weer aankomen dit jaar. Ik denk van wel. Ik heb er nog weinig gehoord hier intern over. Maar de MWTV Top 100. Als ik Gert-Jan tegenkom, zou ik aan hem vragen of dat hij ook dit jaar weer er aangekomen in december. De MWTV Top 100. Misschien wel een kans hebben we hier ervoor in de 6. Never Tear Apart. Terwijl het een beetje donker wordt hier in Sliedrecht. Hebben we nog wat reportages klaarstaan. Het is een doorn in het oog. Dan heb ik het over de fietspaaltjes op de fietspaden. Vooral in Dordrecht komen ze voor. Maar ook hier in Sliedrecht.
1: Ik ben wel eens zelf met scooter tegen een paaltje aangereden.
2: Zijn jullie nooit bang dat je er tegenaan botst of zo?
3: Ja, dat is wel eens gebeurd.
4: Iedere obstakel die op een weg staat, kan problemen veroorzaken.
5: Slecht zichtbare, verkeerd geplaatste of overbodige paaltjes die ieder jaar zorgen voor duizenden valpartijen onder fietsers. Ook in Dordrecht zijn voorbeelden ervan te vinden. Ze moeten auto's van het fietspad houden, maar voor fietsers kunnen deze paaltjes juist een gevaarlijke hindernis zijn.
6: Er zijn heel veel ongelukken met of tegen paaltjes, dat fietsen tegen een paaltje aankomen.
4: Ik snap niet waar ze verdienen, met name niet omdat mensen dan toch ook daar over die stoep gaan fietsen. Dus nee, ik ben tegen.
6: Wij kennen het verhaal van mensen die op de Twintighoevenweg een betonnen paaltje, nog helemaal triest, s'morgens over het hoofd zag en die heeft 6 weken in de ziektewet gelopen. Gebroken schouderblad. En nog steeds heel veel klachten erover wat ik hoor.
5: Volgens William Nederpelt namens de Fietsersbond moet er goed gekeken worden naar functionele en niet-functionele paaltjes. Wanneer is zo'n fietspaaltje nu echt handig?
6: Handig zijn ze op het moment dat er voor automobilisten een manier is om een korte route te kiezen als het paaltje er niet staat. Hier staat een paaltje, gewoon duidelijk om duidelijk te maken. Dit is gewoon een voetgangersgebied. Hier komen geen fietsers. Ja. En fietsers die hier willen komen, ja, die weten dat dit geen doorgaande route is.
5: Een paaltje dat volgens Nederpelt overbodig of zelfs zeer onhandig is, is dit paaltje op de Dordtse Vrieseweg. Een route om van Dordrecht-Oost richting de stad te fietsen.
6: Dat paaltje zou goed vormgegeven, zou A, weg moeten. En als het er staat, moet het goed vormgegeven worden. Want nu is het zeker in het donker heel erg onzichtbaar.
5: En dus is het markeren geblazen. Speciaal voor dit soort gevallen wil de Fietsersbond tijdens de zogeheten paaltjescheckdag op 19 september zoveel mogelijk paaltjes in Nederland controleren. Staat het paaltje er nog? Is het nog nodig? En vooral, staat het veilig?
1: Oh ja, dat is wel belangrijk. Ja, ja.
2: Dus meer markeringen.
1: Ja, want ik wist dat het paaltje er stond. En alsnog ben ik er een keertje tegenaan gegaan. Dus als het terug zou reflecteren, zou dat wel een stuk fijner zijn.
6: We hopen dat heel veel mensen uit de Drechtsteden, het is niet alleen Dordrecht overigens, dus gewoon kijken en zichzelf aanmelden bij ons. En kijken waar paaltjes bij hun in de omgeving staan. En die paaltjes gewoon melden. Want in de loop der jaren is er gewoon een weerwar van paaltjes ontstaan waarvan niemand meer het overzicht heeft. En we hopen dan op deze manier ook zichtbaar te maken hoe groot het probleem is.
7: Voor meer nieuws ga naar merweRTV.nl.

Radio. En de diverse mediapartners, wij houden Holland met Rob de Leeuw. Meer Nederlandstalige platen op je radio. Jongeren, muziek van, hoe heet het ook alweer? Frank van Etten, ja, met Manoos, met Ik weet niet waarom. Verzoek van Willem, moest ik deze plaat even draaien. Dat hebben we even gedaan. Afgelopen week hebben we platen binnengekregen. Veel Nederlandstalig trouwens. Dus het programma wordt het. Lunchweek voor iedereen wat wil. Klassiekers. En af en toe wat nieuw werk. En lekkere Nederlandse meezingers. Gemeente Hanningsveld die vraagt voorrang voor stroomaansluitingen nieuwbouwprojecten aan. Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten bij netbeheerder Stedin voorrang aanvragen voor de stroomcapaciteit voor woningbouwprojecten. Het college van burgemeesters en wethouders van Hanningsveld-Giessendam heeft op 25 augustus beleidsregels hiervoor vastgesteld. Dus projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere initiatiefnemers van de woningbouwprojecten kunnen hun plannen aanmelden voor een gemeentelijke volgordelijst. Dus. Provincie Zuid-Holland begint op 25 september met werkzaamheden aan de N214. Dat is de provinciale weg in de Alblasserwaard tussen de A15 en de A27. Wat een werkzaamheden hier toch in de regio, hè? Als inwoner van Sliedrecht en Hanningsveld, Giessendam kunt u dus wat hinder van het verkeer ervaren door de werkzaamheden op de N214. De prijs van diesel is vandaag naar recordhoogte gestegen. Volgens de consumentenplatform dat de prijzen bijhoudt. United Consumers. Gaat de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen dan voorbij de piek van 2 euro 819 eurocent. Oftewel 2,81 euro. Voor een liter diesel, want dat is dan langs de snelweg, hè? Duitsland heeft ondertussen aangekondigd de accijns op benzine en diesel opnieuw met 17 cent per liter te verlagen. We nemen de Sliedrecht toe, want losliggende tegels, verzachte stoepen en plassen op doorgaande fietspaden moeten in Sliedrecht sneller worden aangepakt. De gemeente kiest daarbij nadrukkelijk voor voetganger en fietsers. De wegen voor auto's blijven onderhouden zoals nu. Maar stoepen en fietspaden moeten een stap beter worden hier in Sliedrecht. De gemeenteraad sprak deze week over het nieuwe plan voor het onderhoud van de Sliedrechtse wegen. Een besluit is nog niet genomen. Het was een oordeelsvormende vergadering. Vandaag is het paaltjesdag, maar ook voetgangers in Hanningsveld-Giessendam kunnen hun ervaring delen. Want de Nederlandse Voetgangersmonitor is een groot onderzoek naar hoe mensen in Nederland lopen wandelen, meldt de gemeente. Tot met 25 oktober 2026 is een enquête geopend en doen mensen in heel Nederland mee aan de Nederlandse Voetgangersmonitor. Ook als u als inwoner van de gemeente en ook in Hanningsveld. De vragenlijst beslaat een groot aantal onderwerpen. Daar zitten onder meer op de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en de onderhoud van de paden. Via de website van de gemeente Hanningsveld staat een link om de enquête in te vullen. Heb je nog wat nieuws te melden? Je mag ons altijd een mailtje sturen. Of nog tijdens de uitzending bellen. Dan mag je rechtstreeks in de uitzending komen vandaag. Tot 2 uur ben ik aanwezig. 0184 420488.

0: afgelopen weken sprake van een vogelsterfte. We hebben meer dan 110 dode vogels gevonden. En daarop hebben wij als Staatsbosbeheer gehandeld. En houden we dat dagelijks bij hoe dat gaat.
1: Ontzettend veel dode vogels dus. Iets dat werd opgemerkt door attente bezoekers van de Biesbos. Wat zagen zij?
0: Vanaf eind augustus kregen wij een paar vragen van... Hey, ik zie toch wel meerdere eenden drijven in het water. Daarop zijn we een aantal keren gaan kijken. En vanaf begin september zagen wij in één keer op een maandag... meer dan 20 vogels in het riet drijven.
1: En dat heeft te maken met botulisme. Maar wat is dat eigenlijk?
0: Ja, botulisme is een verlammingsziekte veroorzaakt door het gif van een bacterie. En zeker in dit soort ondiepe wateren... die door zuidwestenwind of westelijke wind allemaal in één hoek worden gedreven... daar heb je in feite gewoon een dikke soeplaag... waar het virusgehalte heel groot is, het bacteriegehalte bedoel ik. Ja, een vogel hoeft er maar even van te snoepen, doorheen te slobberen, even van te drinken... en valt letterlijk dood neer.
1: Vanaf de vogelkijkhut van de nieuwe Dordtse Biesbos was voor boswachter Harm duidelijk zichtbaar hoeveel vogels er in het water lagen. Tussen de Van Elselingenweg en de Haniapolder is een relatief ondiep water ingericht voor moerasnatuur. In de ontzettend hete zomer was dit misschien wel het epicentrum van het botulisme. En dus moest daar dan ook flink wat werk verzet worden.
0: Maar met name het doorspoelen van het gebied, hier hebben we ook een pomp bij geplaatst en we hebben de kadavers geruimd. Nou, gelukkig, ik heb net rondgekeken met jullie. Ja, ik zie nu geen zieke of dode vogels.
1: Geen zieke of dode vogels meer dus. En op het eerste oog kleurt ook het water weer een stuk normaler. Toch worden bezoekers extra geadviseerd wat te doen als zij verdachte gevallen van vogelsterfte met eigen ogen zien.
0: Staatsbosbeheer heeft een protocol hoe om te gaan met opvallende vogelsterfte. Dus dat betekent van niet zomaar aanraken, publiek informeren, zo nodig gebieden deels afsluiten. Zo snel mogelijk vogelsteronderzoek wegbrengen naar een instituut in Lelystad. Zodra wij weer zien dat er meer vogels doodgaan, dan zullen wij direct weer de communicatie opstarten. Maar wij verwachten dat nu met deze waterkwaliteit niet meer.

afgelopen twee uur weer een reportage van de Strekenhulp. De Strekendactie uit Dordrecht. Een plaatje van de Zweedse DJ Alesso was dat. Samen met, hoe heet die ook alweer? Becky Hill, ja, Surrender. Het programma zit er bijna op. We hebben nog wat twee plaatjes te gaan, denk ik. Tot aan twee uur. Dan hebben we na twee uiteraard non-stop muziek. Binnenkort gaat de programmering wat veranderen, heb ik begrepen, hier op mijn radio. Dus we wachten gewoon af. Voorlopig zitten we nog tussen 12 en 2.

België, 1989. Wie kent het nog? Technotronic. De bekende hit, Nederlands nummer 1 toen. The Pump Up The Jam.

Killed It in 1989, deze plaat. En dat was de muziek van Technotronic. Ik denk wat er over twee muziekjes door elkaar heen. Pump Up the Jam.

bedankt voor het luisteren hier voor deze zaterdag. Na tweeën dus non-stop muziek. En rond 4 uur... starten we weer met het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Dus, bedankt voor het luisteren. En heb je nog wat nieuws te melden? redactie@mvrtv.nl. En opa die komt eraan, Olin. Ik zal nog even een plaatje voor je draaien. Je mag even lekker dansen op de vloer. K3.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Van

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu...

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: hebben deze veelgedraaid in On Fire een paar jaar geleden alweer. En hij is weer lekker bezig de laatste maanden met de goede nieuwe releases. Ik denk, kom, we zetten hem even in het zonnetje. Aan het begin van deze On Fire, Marshall Jefferson was dat hier samen met Solardo. Een aantal jaar geleden heel vaak te horen in On Fire. Dus dan word je al snel een On Fire Classic. En we begonnen vandaag met Move Your Body. Lekker hoor, hé. Going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met een dikke nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cube Guys, Beef en nog veel meer. Met andere woorden, een nieuwe On Fire radio show is begonnen. Ja man, ik heb ze weer liggen voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases. On Fire! En je weet het is pas echt weekend als je On Fire snoeihard opzet. We beginnen gelijk met de meest opvallende plaat van de afgelopen week.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Afgelopen zomer gingen ze al in première samen op Tomorrowland. En nu is de plaat dan uiteindelijk uit.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.
3: Are you ready?

0: Dominique Waver op handen hebben gedragen in de zevenjarige historie inmiddels van On Fire. Een echte On Fire classic hier aan het begin van de tweede uur van onze fijne radioshow. Je hoort Nari en Forty House.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cute Guys, Beef en nog veel meer. Met andere woorden, uur 2 van die On Fire radio show is gewoon alweer begonnen.
2: On fire!
0: Hey, ik heb er nog voor je, zeker een uur lang, de dikste, maar dan ook echt de allerdikste nieuwe releases.

0: van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarbij gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
1: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

then it's real. It's very simple, you see, it's right on doing it.

so surreal. Keep on right on doing it. What I feel is so real.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. De sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de app.

0: Store of op in-contro.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet de punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt.

0: met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die